met een mes. De politie hoort ook dat er mensen neergestoken zijn. De burgemeester van Berlijn noemt de gebeurtenissen al een aanval op de vrije samenleving. De Pride was vreedzaam en voor een tolerant Berlijn, maar werd op een brute wijze aangevallen, zegt hij. Bondskanselier Merz wil de onderste steen boven en belooft de dader of daders hard te zullen straffen. In Kootwijkerbroek is een jongen omgekomen na een ongeluk met een quad. Hij is waarschijnlijk uit de bocht gevlogen, denkt de politie. Er was ook nog een tweede jongen die zei op de quad te hebben gezeten. Hij is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht, schrijft RTL Nieuws. En PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal met 3-1 verloren. Volgens trainer Peter Bos gaf zijn ploeg ontzettend veel kansen weg en werd er niet goed verdedigd. Maar is het aan keeper Kovar te danken dat ze niet met meer hebben verloren? Volgende week zondag speelt PSV om de Johan Cruijffschaal tegen AZ. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag blijft het bewolkt met soms een bui. Het wordt dan 19 tot 22 graden. En het waait ook behoorlijk. Kink.

0: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Bij de Pride in Berlijn is niet alleen een auto ingereden op een mensenmassa, er zouden ook mensen gestoken zijn, dat zegt de politie. De bestuurder van de auto zou met een mes weggegaan zijn en is nog altijd niet gevonden. Tot nu toe is er een dode en zijn er 16 gewonden. Een aantal van hen zijn er slecht aan toe. Bondskanselier Merz is woest en zegt er alles aan te doen dat het voorval goed onderzocht wordt en dat de dader of daders bestraft zullen worden. Ook de burgemeester van Berlijn kan er met zijn hoofd niet bij. Hij spreekt op X van een brutale aanval op de Pride die juist voor tolerantie en een vreedzaam Berlijn staat. In de regio rondom Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis uit vanwege naderende bosbranden. Tot nu toe zijn er al 200.000 mensen geëvacueerd. De Franse president Macron belooft dat het weer goed komt met het gebied waar nu bosbranden woeden. Veel is verwoest, maar we zullen herbouwen en herstellen, zegt hij. En bij een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen de Franse ploeg Metz is de vrouwelijke scheidsrechter gewond geraakt. Ze probeerde een opstootje te sussen, maar kreeg een duw en viel. Ze kon door een hersenschudding niet meer verder. Een grensrechter nam het van haar over. Beide ploegen hebben wel excuses gemaakt aan haar. Fortuna verloor met 3-1. Dan nog het weer van Weer Online. In het noorden kan het al regenen. Overdag wordt het overal bewolkt en kan er ook van tijd tot tijd regen vallen. Het waait ook behoorlijk en het wordt maximaal 22 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Dit is het station van Radiohead. Kooks. Te ontvangen via kink.nl, de Kink-app en in heel Nederland op DAB+.

King Rock Radio.

0: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De politie in Berlijn denkt te weten wie de bestuurder was van de auto die inreed op een mensenmenigte bij de Pride. Het gaat om een 21-jarige man die bekend is bij de politie en uit islamitische kringen komt. Ze hebben hem nog niet. Bij het incident kwam een vrouw om het leven en raakte 16 anderen gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De man zou na het ongeluk met een mes weggegaan zijn. De politie hoort van getuigen dat er ook gestoken zou zijn. Dat onderzoeken ze nog. Getuigen worden in de buurt opgevangen. De Duitse bondskanselier Merz wil de onderste steen boven en dat er een grondig onderzoek gedaan wordt. Het aantal mensen dat in Congo is gestorven door ebola loopt gestaag op. Volgens de regering hebben al ruim 1350 mensen een nieuwe variant van de ziekte niet overleefd. Die verspreidt zich snel en het duurt waarschijnlijk nog maanden voordat er een vaccin van deze variant is. En in Vianen is een akkerbrandje geblust die was veroorzaakt door spelende kinderen. Het was een kwajongensstreek, dat zegt de eigenaar van het perceel. Politieagenten hebben de kinderen streng toegesproken, schrijft Omroep Brabant. In totaal is 2000 vierkante meter afgebrand. Dan nog het weer van Weer Online. In het noorden kan het al regenen, later vandaag kan het door het hele land. Regent het niet, dan is het bewolkt en het wordt niet warmer dan een graad of 22.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: chauffeur met de Uber, ook al heeft hij een slecht humeur. Een
1: praatje maakt je dag. Dit is een boodschap van Sieren.
0: Een maatschappij, dat ben jij.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert Heijn.
7: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Tijdens de viering van de Pride in Berlijn is daar gisteravond een witte bestelbus ingereden op een grote groep mensen. Er zeker 1 dode. Van de 17 gewonden is een aantal er heel slecht aan toe. Er zou ook zijn gestoken nadat de dader tegen een boom reed en met een mes in zijn hand uitstapte. Op het moment dat het gebeurde waren er 100.000 mensen op straat. De politie is bezig met een klopjacht op de dader. Dat is een bekende van de politie. De 21-jarige Abdul B. zou een islamistische achtergrond hebben. En volgens media zat hij tot mei dit jaar in een jeugdgevangenis. Er zou worden overwogen een foto van hem vrij te geven. Nog eens 55.000 mensen moeten hun huis uit in de buurt van Bordeaux vanwege de bosbranden. Het vuur laait weer op, terwijl juist werd gehoopt dat de branden minder zouden worden, omdat de lucht vochtiger werd. Intussen heeft ook Duitsland de Franse hulp aangeboden, met onder meer een blusvliegtuig en helikopters. En op een snelweg in het midden van Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt bij een zwaar ongeluk. Onder de slachtoffers zijn kinderen die in 2 busjes zaten. Er is niemand in levensgevaar. Het ongeluk gebeurde toen een camper inreed op een rij auto's die naar de vluchtstrook was uitgeweken om hulpdiensten door te laten naar een ander ongeluk. Dan het weer van Weer Online. Een bewolkte dag met buien vandaag, maar tussendoor is ook wat zon. Het wordt niet warmer dan 19 tot 22 graden.
7: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Elwin van Gestel.
9: Geeft je zometeen de Haunted Youth en ook Stereophonics naar Radiohead en Street Spirit.

0: Coda. Geweldig liedje van Stereophonics hoorde je bij Kink. Goedemorgen.
1: De zomer.
2: De zomer van Kink.
0: Je bent in de zomer van Kink beland op deze zondag 26 juli 2026. Goedemorgen. Ja, geen Lars in het spoorboekje vanochtend. Elwin van Gestel hier om je te begeleiden tot 11 uur vanmorgen, want dat doen we. Blokken van 4 uur in de zomervakantie. Dus zometeen om 11 uur hoor je Larissa en om 3 uur is Diane er. En zo is elk weekend en elke week eigenlijk een beetje anders. Komende week ook Jim Voorwald bijvoorbeeld in de ochtendshow. Dus zo pakken we allemaal een beetje onze vakantie. Mijn vakantie begint ook na dit programma. Dat is wel echt lekker. Maar goedemorgen en tof dat je erbij bent op deze zondagochtend. En wat ik eigenlijk altijd deed toen ik dit programma nog presenteerde tussen 7 en 10 in de ochtend, want het is toch wel een beetje thuiskomen weer, was dit.
1: Club van wakkere mensen.
0: En ik dacht, als we er dan toch zijn, check even in met de Kink-app om lid te worden van de leukste club van Nederland. De Club van Wakkere Mensen. Kom maar door via de Kink-app met jouw plannen voor deze zonnige zondag. Wat ga je doen vandaag? Want waar ben je op vakantie? Dat mag ook. Laat het even weten en word lid van de leukste club van Nederland. Krijg je zometeen de Arctic Monkeys. En dit is The Clash.

0: Shinedown, Second Chance hoorde je bij Kink. En ze komen binnenkort weer eens naar Nederland. Dat doen ze met enige regelmaat. Ze zijn in 013 binnenkort. Wel hartstikke uitverkocht. 4 november staan ze daar. Shinedown hoorde je met Second Chance op deze zondagochtend.
1: Club van wakkere mensen.
0: En voor dit geval, en deze bijzondere zondagochtend, hebben we maar een keer dit item weer eens uit de mottenballen gehaald. De Club van wakkere mensen. En het is toch altijd leuk dat veel mensen daar heel graag lid van willen worden. Sander die stuurt een berichtje via de Kinkcamp. Die zegt, ik ben erbij vanochtend. Ik heb een rondje hard gelopen. En ga lekker genieten van mijn vrije zondag. Bart die is erbij. Die zegt, ik ben onderweg met de family richting Zuid-Frankrijk. We staan net in de file. Oei, is dan ook zwarte zondag nu dan? Dat zou best kunnen. Tof dat je erbij bent in ieder geval. En blijf er ook lekker bij. Want de muziek is fijn hier op Kink. Van zometeen Sheryl Crow. Muse krijg je ook. En Biffy Clyro komt eraan.
2: Kink. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
3: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1+1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar €1. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.

0: de kop af. Precies, een maand oud. Een nieuwe album van Muse, dat heet The Wow Signal. En deze staat er ook op.
1: De zomer van Kink.
0: Cryogen hoorde je na Sheryl Crow en If It Makes You Happy. Hey, tof dat je erbij bent op de zondagochtend van Kink. Ook vanochtend zijn we weer op zoek naar foto's van bandshirts. Laat even een mooie foto van van je bandshirt achter. Dan geven wij je daarvoor in ruil het nieuwe Kink-shirt. Het Special K Kink-shirt kun je ook bestellen in de Kink-store. Je krijgt van ons dan het zwarte shirt met de witte kader op, zoals je me gewend bent. Maar hij is ook in andere kleuren beschikbaar. Check daarvoor even de Kink-store. En wie weet loop jij binnenkort wel te shinen in zo'n prachtig Kink-shirt. Zometeen krijg je Interpol, Obstacle One, ook Green Day hoor je zo. En dit is een uber-classic van de Beatles. Hier is Revolution bij Kink.

af en toe is het ook gewoon lekker om even een klein rustpuntje in te plannen. Hè? Op de zondagochtend van Kink. Green Day en Good Riddance, Time of Our Lives, hoorde je bij Kink. Op de zondagochtend, waar ik nu een band ga draaien, waar ik toch wel een beetje fan van ben, van deze stoere dames uit Mexico. Want daar komen ze vandaan. Het is The Warning. En we hebben ze al echt wel in onze armen gesloten, zou ik willen zeggen. Want Kerosene vonden we vet. Is ook Kink XL geweest en dat is ook terecht. En deze is gewoon ook weer vet. Nieuwste single van The Warning bij Kink. Dit is Ritual.

0: it's a ritual. Kink.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Duitse politie is op zoek naar de man die gisteravond in Berlijn inreed op een groep Pride-bezoekers. Daarbij viel een dode, zeker 17 mensen raakten gewond. 8 zijn zwaar gewond, 3 zijn in levensgevaar. De dader zou uit islamistische kringen komen. Er is intussen een signalement en een foto van hem verspreid. De Duitse bondskanselier Merz noemt het incident in Berlijn een afschuwelijke daad. De burgemeester noemt het een brute aanval op de vrije en open samenleving. En dat na een vreedzame en kleurrijke Pride in de Stad van de Vrijheid, schrijft hij op X. In de buitenwijken van Bordeaux zijn nog eens 55.000 mensen geëvacueerd vanwege de bosbranden. Door vochtige lucht en lagere temperaturen leek het even minder te worden, maar het vuur is toch weer opgeleid. Ook in Spanje moesten weer mensen worden geëvacueerd vanwege de bosbranden vlakbij Madrid. En een vrouwelijke scheidsrechter is bij een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen de Franse ploeg Metz gewond geraakt. Ze probeerde een opstootje te sussen, maar kreeg een duw en viel. Omdat ze een hersenschudding had, nam een grensrechter het van haar over. Beide ploegen hebben excuses gemaakt. Dan het weer van Weer Online. Een bewolkte dag met buien, maar tussendoor is ook wat zon. Het wordt niet warmer dan 19 tot 22 graden.
6: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Elwin van Gestel.
8: Ja, en ga ik dan lithium draaien van Nirvana of van Evanescence? Ik weet het niet.

0: En met welk gevoel stond jij op?
1: Oh ja.
0: Dat is wel een lekker gevoel, denk ik. Temple of the Dog. Say hello to heaven op Kink. Op je zondagochtend. Goedemorgen, de weekendochtendshow. Zonder Lars met Elwin hier tot 11 uur bij je tijdens de zomer van Kink. Al merken we vandaag even wat minder van de zomer. Het is vandaag even, ik zou willen zeggen, om in Tour de France termen te spreken. Het is een rustdag vandaag en dat is ook niet erg. Vandaag een beetje regen en een graad of 21 à 22. Maar de natuur snakt ernaar. Ja, dan word je echt een oude lul als je dat gaat zeggen.
2: Elwin van Gestel.
0: Het is wel waar. Even een klein rustmomentje voordat de zomer weer doordendert hoor. Komende week gaan we weer richting de 30 graden. En geniet je weer van de zomer. Met Kink op de achtergrond komt het sowieso goed. Hè? Fleetwood Mac krijg je zo. Go your own way. En dit is de nieuwe Violet Girl.
2: Kink. Alternative. Rock Radio.

0: The Fire van de Staat hoorde je bij Kinks. Echt zo'n goede festivalband ook, die je eigenlijk altijd erbij kan hebben. Nou, dat komt goed uit, want de festivalzomer natuurlijk ook in volle gang. En ik ben wel benieuwd of er bij jou nog leuke festivals of concerten op de planning staan. Ik moet eerlijk bekennen dat mijn festivals... ik ben niet zo'n enorme festivalganger. Ik ga dan liever naar een concert, want dan weet ik gewoon zeker dat ik... De artiest die ik wil zien ook echt kan zien. Ik vind dat altijd zo lastig op een festival, die keuzestress. Heb je dat ook? Dat je dan denkt, ja, maar band A en band B staan tegelijk te spelen. Dan kan ik niet kiezen, hè. Vind ik ingewikkeld, hè. Zometeen hier bij King 21 Pilots, Heathens en ook Faith No More. En ik draai ze gewoon achter elkaar, dus je kan gewoon lekker blijven luisteren. Je hoeft niet te kiezen.
1: King. Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is one van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
7: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
11: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

in Color bij Kink Alternative Rock Radio. En Cult of Personality hoor je op de zondagochtend van Kink. Goedemorgen, lekker dat je erbij bent. Monique die zegt, we zijn net aangekomen op de camping in Zuid-Frankrijk. Alles is uitgepakt. De hele nacht gereden en nu zet ik net de Kink-app aan en ik word meteen blij van 21 Pilots. Fijn om Kink mee te hebben op reis. Dat is zeker tof. Een fijne vakantie, Monique. In de snow.

0: Ondernemer, heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
2: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Kanteloupmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
5: Vakantie!
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze

0: Deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is door de Duitse politie een foto en signalement verspreid van de verdachte die inreed op een groep mensen gisteravond in Berlijn. Het gebeurde tijdens een Pride-feest. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. met een islamistische achtergrond. Hij zou bij de politie bekend zijn. Die waarschuwt mensen niet zelf op hem af te stappen. Bij het incident in Berlijn met een bestelbus is een vrouw om het leven gekomen. Er raakten 16 mensen gewond. 3 zijn er slecht aan toe. Slachtoffers raakten ook gewond nadat de man uit zijn bus stapte en met een mes om zich heen stak. Bondskanselier Merz heeft gereageerd en noemt het een afschuwelijke daad. De Franse politie heeft 3 mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde, waar Bordeaux ligt. De 3 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en in de buurt van een sportcomplex. Afgelopen dagen waren ook al 2 anderen opgepakt. Eentje had, toen hij dronken was, struiken in brand gestoken. En in Oud-Alblas in Zuid-Holland is vannacht een auto uitgebrand. Regionale media hebben het over brandstichting. De politie zoekt uit of dat ook zo is. De brandende auto werd rond 1:15 gemeld. Omwonenden schoten te hulp met emmers water voor de brandweer kwam. Maar die kon de auto niet meer redden. Dan het weer van Weer Online. Een bewolkte dag met buien, maar tussendoor is ook wat zon. Het wordt niet warmer dan 19 tot 22 graden. Kink.

0: Take Me Out. Franz Ferdinand, wel een goeie ook voor deze zomer, toch? Take Me Out.
1: De zomer van Kink.
0: Ga er maar gewoon lekker op uit, want dat is de goede samenvatting van de zomer. Misschien dat je wel je bevindt op een fijne vakantiebestemming op dit moment. Laat dan ook lekker van je horen via de Kink-app. En laat ons weten waar je dan luistert naar Kink. Want je kan ons overal mee naartoe nemen, hè, via de Kink-app. Je hoeft ons nooit te missen, dat is lekker, toch? Ja, en het spoorboekje een beetje gewijzigd. Ik zit dan nu hier tot 11 uur. Wel een beetje op mijn... uren die ik normaal ook te horen ben. Maar geen Kink 80's Break. Die hebben we dan weer even in de koelkast gezet. Dat wil niet zeggen dat we geen 80's gaan draaien natuurlijk. Want zo is het ook. Maar de 80's Break die is er weer na de zomervakantie. Dus over een goede week of drie. En mijn zomervakantie begint ook na dit weekend. Dus ik heb er heel veel zin in. Ik ga even een weekje naar Duitsland. Ik heb wat dagjes weggepland. Dus dat gaat helemaal goed komen. Heerlijk. De zondagochtend van Kink. Vandaag nog een beetje regenachtig. Maar als ik verder vooruit kijk in de week. Dan wordt het eigenlijk... helemaal niet zo verkeerd. Het wordt gewoon weer 30 plus. Dus als je daarvan houdt, wordt het een topweek. Wat dat betreft. Ik vind 5, 26 graden zo. Net als gisteren. Perfect, eigenlijk. Black Keys zijn zo meteen op je radio met Low High naar de Simple Mind.

0: Cola Shaker en Hush hoorde je bij Kink. Ik zie dat de app al lekker volstroomt.
1: Kink Bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Heel mooi om te zien wat voor bandshirts er allemaal worden gedragen. En ik ga even naar Frank. Hey Frank, je hebt een mooi Pearl Jam shirt aan, zie ik op de foto.
2: Zeker.
0: Grote fan?
2: Zeker, al vanaf de jaren 90, zeg maar.
0: Jij was gewoon vanaf het begin bij, eigenlijk.
2: Ja, klopt. Vanaf de 92 ongeveer, die tijd.
0: Ja. En draag jij vaak bandshirts?
2: Ja, zeker met het mooie weer, zeg maar. Nu, zeg maar, de veel. Dus Pearl Jam, Foo Fighters, U2, The Boss.
0: Ik hoor eigenlijk alleen maar goede bands.
2: Ja. Echte King bands, dus...
0: Dan is het ook leuk dat je dus binnenkort kan shinen in een echt King shirt. Want ja, die ga ik je opsturen. Mooi,
2: ja, dat is helemaal te gek, want ik heb de oude nog, maar ik heb de nieuwe gezien. Die zijn echt super gaaf, dus ja, dat zou mooi zijn.
0: Die krijg je dan van mij. Dan draai ik even iets van Pearl Jam ook. Vind je de fixer oké?
2: Ja, top nummer.
0: Nou, top. Ga ik die voor je draaien en wens ik je een fijne zondag.
2: Goed, dankjewel.
1: Tot ziens.

0: met zijn nieuwe King-shirt binnenkort. Hij stuurde een foto van Pearl Jam, zijn bandshirt. En daarvoor in ruil krijgt hij dan een nieuw shirt van King. Dat is mooi. Dat doen we nog de komende weken, hoor. Dus mocht je nu hebben misgegrepen, stuur vooral even je foto door. Straks bij Larissa weer een nieuwe kans. Zometeen hoor je The Pretty Reckless. En ook The War on Drugs krijg je zo.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000.

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Mediamarkt.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of eens lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

is misschien een beetje op leeftijd, maar het is toch nog steeds een ontzettende living legend, hè, deze Robert Smith. The Cure, een maandje geleden waren ze in Nederland en stonden ze op het Pinkpopterrein. En dat was vet. Ik zag het even op televisie en ik dacht, god, Robert Smith kan het nog steeds. En dat is toch een lekker gevoel. The Cure en Friday I'm in Love. In het weekend van Kink. De zomer van Kink, beter gezegd. Bleach 93 is er zometeen met Underrated naar Linkin Park.

underrated. Zijn ze inmiddels al lang niet meer, want ze zijn inmiddels toch een gevestigde naam in. In ieder geval bij, ja, in het wereldje, maar ook bij ons hoor. We zijn fan van Bleach 93 en Underrated hoorde je bij Kink. Hey, straks weer een nieuwe ronde van het Kink ABC. Dat doen we de hele zomer. Het rad wordt hier al in de studio gereden. En zometeen een draai eraan geven. En dan gaan we

0: dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
1: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
8: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
12: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er wordt met mannenmacht gezocht naar de verdachte die inreed op een groep mensen gisteravond in Berlijn tijdens een Pride-feest. De politie heeft een foto van hem verspreid. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. Hij is bekend bij de politie en kwam vorig jaar vrij uit jeugddetentie en komt uit islamistische kringen in Berlijn. De verdachte gebruikte een bestelbus bij het inrijden op

de groep. Een vrouw kwam daarbij om het leven. 16 mensen raakten gewond. De bus kwam tegen een boom tot stilstand. Daarna stapte de dader uit om te vluchten en stak met een mes om zich heen. Er waren duizenden mensen op straat aan het feesten na een Pride-optocht. De bosbranden in de omgeving van Bordeaux in Frankrijk hebben ervoor gezorgd dat al meer dan 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Voorlopig kunnen die ook niet terug. De brand is opnieuw opgeleid. En de brandweer krijgt hulp van het leger bij de bestrijding daarvan. Het is de grootste natuurbrand in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. En de Australische premier Albanese wil opheldering van president Trump over de nieuwe importheffingen die hij heeft afgekondigd. Albanese vindt de heffing van 12,5% onterecht. Die gaat volgens hem leiden tot hogere kosten. En bovendien, zegt hij, ondermijnt het de handelsrelatie die we met Amerika hebben. Dan het weer van Weer Online. Voor een grijze dag met buien, maar er kan ook af en toe even wat zon schijnen. Door 20 tot 23 graden. Kink.

0: ik ben heel blij. Heel blij dat ik de stress niet hoef te ervaren van tickets swappen voor Tickets for Nothing But Thieves.
1: Elvin van Gestel.
0: Ik ga ze zien namelijk. 15 en 16 januari staan ze in de Ziggo Dome volgend jaar. Evolution is hun nieuwe single en hoorde je bij Kink. Goedemorgen. En lekker dat je erbij bent op deze zondagochtend met zometeen weer de nieuwe ronde van het Kink ABC. Eerst Third Eye Blind bij Kink.

0: met een liedje over iets waar ik eigenlijk, laat ik eerlijk zijn, niet zo heel vaak mee in aanraking kom.
1: Het Kink ABC.
0: Ja, ik bedoel, gerookt heb ik nog nooit. Want ik denk, ja, vind ik gehoor, dus waarom zou ik het proberen? En alcohol, ja, af en toe. Maar niet zo heel vaak, nee. En heel vaak met de auto als ik ergens heen ga, dus dan maximaal één. En eigenlijk geen is ook goed. Ja, cigarettes en alcohol, Oasis, hoor je bij Kink. Hey, hoogste tijd voor het Kink ABC. Dat betekent zometeen weer drie liedjes die alle drie met dezelfde letter beginnen in de titel. En om te bepalen met welke letter we dat gaan spelen, is hier het rad. Dat wordt de afgelopen weken en ook de komende weken veelvuldig gebruikt. Want het komt er toch echt drie keer per dag voorbij dat we aan het rad gaan draaien. Dat gaan we nu ook weer doen. En vanaf dan mag jij puzzelen en nadenken over liedjes die beginnen met die letter. Kind kan de was doen, hè? Zo makkelijk is het, hè?
1: B.
0: De letter B van, nou ja, Because. Zou je hem kunnen draaien van de Beatles, maar ook van Novastar. Een suggestie van harte welkom. Waar moet jij denken bij de letter B voor het Kink ABC? Kom maar door met jouw favoriete plaat. Zit hij misschien zometeen wel in het Kink ABC? Net als The Breeders. En ook Honey, I'm Home en Fiction Planes.
2: Kink. Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
13: Ja? Echt serieus? Oh.
14: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.

0: je ziet het toch regelmatig, hè, dat grote artiesten uiteindelijk een kind krijgen. En dat kind dan het ook gewoon heel goed doet in de muziek. Is ook het geval bij deze band, Fiction Plane. Want als je goed luistert, dan hoor je gewoon de zoon van Sting. Dit is Joe Sumner. En Gordon Sumner is natuurlijk de echte naam van Sting.
1: Het Kink ABC met de letter B.
0: En als je dat dan eenmaal een keer gehoord hebt, dan blijf je dat toch horen. Dat is mooi. Two Sisters van Fiction Plane hoor je bij Kink. Het is de hoogste tijd voor het Kink ABC. De uitslag daarvan. Dank voor alle fijne suggesties in de Kink-app. Kunnen we weer de hele ochtend mee vullen in principe. Maar ik heb ruimte voor 3 parels. En het worden de parels van onder andere Bram. Hij zegt, mag ik Bruce Springsteen met Born in the USA? Dat mag, kunnen we niet omheen, kunnen we niet weigeren. Bovendien ook dubbele woordwaarde. Het is Bruce en Born in the USA. 2 keer B, dus die moet wel. Weezer, Buddy Holly door Michael. Michael, wil ik vanaf zijn. Misschien is het wel gewoon Michiel met een schuilnaam. Onze Michiel, dat kan ook. Maar Weezer, Buddy Holly zit er zo meteen in. En ook de Killers, Bright Lights, die wil Lisa heel graag.
1: Het Kink ABC.

een plaat met eeuwigheidswaarde. Eentje die nooit meer stuk gaat. Bruce Springsteen, Born in the USA in het King KBC. Met ook Weezer, Buddy Holly en Bright Lights van The Killers. Dan heb je wel door dat we bij de letter B zaten, toch? Zometeen is Larissa je gastvrouw.

0: en COI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je MBO of HBO-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Na de aanslag op de Pride in Berlijn zullen bij World Pride in Amsterdam, waar nodig, extra maatregelen worden genomen. Dat zegt burgemeester Halsema. Een man reed in Berlijn gisteravond in een bestelbus in op een groep mensen. Een vrouw kwam daarmee om het leven en 16 anderen raakten gewond, van wie 3 ernstig. Premier Jetten noemt wat er in Berlijn is gebeurd op X een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Staatssecretaris Thiele van Emancipatie vindt het een afschuwelijke gebeurtenis. Er is een foto van een verdachte verspreid. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. Hij is een bekende van de politie en nog niet gepakt. Ook in Spanje zijn grote natuurbranden. Gisteren brak er een uit ten noorden van Valencia. Het lukte de brandweer amper om er greep op te krijgen. 15.000 mensen zijn geëvacueerd, meldt een Spaanse krant. Ten westen van Madrid is ook een grote brand, waarbij een natuurgebied zo groot als 3 keer het eiland Texel verloren is gegaan. En het 42e zomercarnaval in Rotterdam is gisteren rustig verlopen, zegt de politie. Er waren wel wat opstootjes waarbij moest worden opgetreden, maar grote incidenten bleven uit. In totaal werden 29 mensen opgepakt en ook werden wat wapens en messen in beslag genomen. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op steeds meer plaatsen vallen buien. Tussendoor kan ook de zon even schijnen, door 20 tot 23 graden. Morgen eerst ook nog buien, daarna zonnig. King.

Dus echt een standaard antwoord op de zondag. Maybe tomorrow, misschien morgen. Want het is zondag een dag om lekker niks te doen, goed uit te rusten. Misschien is je zomervakantie al begonnen. Ben je net aan het ontwaken met een bak koffie? Ik ook. Normaliter hoor je mij pas om 6 uur en draai ik rond dit tijdstip nog een paar keer om in bed. Het zat er vandaag niet in, want met de zomerprogrammering hoor je de weekendploeg op verschillende tijden. Larissa hier en vandaag zijn we samen tot 3 uur en daarna hoor je de birthday girl Diane Kok tot 7. Ieder weekend ziet er ook anders uit, dus check king.nl/programmering voor wie wanneer draait. Kleine stoelendans, maar de muziek blijft onverminderd lekker. Zometeen Blossoms, maar eerst de set.

0: Love hier bij Kink. En veel meer liefde komt jouw kant op in de vorm van muziek. Onder andere U2 en Florence and the Machine. Hoor je zo.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Kanteloupmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus.
9: Wow.
8: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Kink. Dit is het station van System of a Down.
0: Met Florence and the Machine. Als dat maar goed gaat met Ship to Wreck.
10: Kink.

0: Sucks in Autopilot hier bij Kink.
1: De zomer van Kink.
0: Een tijd geleden draaide ik Jack White en toen kreeg ik een appje van Jenny. En zij hoorde dus iets in die nieuwste van Jack. We gaan even met haar bellen, want wat zij hoorde vond ik echt ontzettend knap.
2: Hi Jenny.
0: Hi Jenny, met Larissa van Kink.
2: Hey, hallo.
0: Hoi, hoe is het met je?
2: Ja, goed.
0: Nice. Een tijdje geleden had je een appje gestuurd waarin je zei van... God, dat nieuwe nummer van Jack White lijkt gebaseerd op een ander nummer.
2: Ja, klopt.
0: Welk nummer is dat?
2: What We Do in the Shadows.
0: Ja, die intro van die serie, toch? Over die vampiers.
2: Ja, precies die inderdaad. Ja, ik hoorde dat en ik kon het bijna erop meezingen. Ja.
0: Oké, we gaan zo Jack White draaien met Dollar Bill.
2: Ja.
0: En dan gaan we ze even naast elkaar leggen. Want ik moet je denk ik ook echt wel gelijk geven. Het lijkt echt gigantisch op elkaar.
2: Ja, dat heb je toen al, ja.
0: Precies. We gaan dit testen. We gaan het gewoon testen. Dit moet.
2: Goed. Ik heb tijd. Ja, hoor.
0: All right, mooi.
2: Ik hoop alleen niet dat ze net mijn bartafel komen bezorgen. Maar
0: dan moeten ze even wachten bij de deur.
2: Nee. Ja, precies.
0: All right, we gaan het horen.
2: Is goed.
0: Bye-bye. Wat Jenny heeft gehoord is heel knap. We gaan dat nummer even opzoeken voordat we doorgaan naar Jack White. Want dit is namelijk wat Jenny hoorde.

aangevraagd, want het lijkt er verdomd veel op. Lekker gehoord van kinkluisteraar Jenny, want zij hoorde de gelijkenis tussen Jack White en het intronummer van de serie What We Do in the Shadows. Dat nummer is trouwens van Norma Tenega en heet You're Dead. Maar hier bij Kink zijn we gelukkig springlevend. En dat vieren wij met The Clash. Should I stay or should I go? En dat is natuurlijk makkelijk. You should stay. Hier bij Kink.

the Oceans hier bij Kink. Als iemand tegen je zegt van, goh, je hebt echt een hoofd voor de radio, dan is dat niet per se een compliment. Maar hier bij Kink denken wij daar toch echt anders over. Als iemand namelijk zegt Radiohead, dan maakt ons muzikaal hart een sprong van geluk. Ze maken zulke goede muziek. Radiohead en Exit Music voor film hoor je nu op je zondagochtend.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Kink.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Oh, ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000.

0: countrydiscounter.nl.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
3: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft met afschuw gereageerd op de aanslag in Berlijn. Een laffe en brute aanval op mensen die vreedzaam bij elkaar waren om vrijheid, gelijkwaardigheid en het leven te vieren, noemt hij het. Premier Jette noemt de gebeurtenissen in Berlijn een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Komende week staat Amsterdam in het teken van de World Pride, met als hoogtepunt de Canal Parade op zaterdag. En vanwege de aanslag in Berlijn komen er waar nodig extra veiligheidsmaatregelen, zegt burgemeester Halsema. Ze kan zich goed voorstellen dat hier, behalve woede, ook zorgen en angst heersen naar wat er in Berlijn is gebeurd. In Almere is vannacht een zwaargewonde man gevonden naast een fatbike. Hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Flevoland. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept getuigen en mensen met een deurbelcamera op om informatie te delen. En de stranden in het Franse Normandië, waar de geallieerde landen voor D-Day, staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De landing in juni 1944 was het begin van de bevrijding van West-Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ruim 200.000 militairen kwamen vanuit zee en uit de lucht op 5 Normandische stranden aan. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op steeds meer plaatsen vallen buien. Tussendoor kan ook de zon even schijnen. Door 20 tot 23 graden. Morgen eerst ook.

Niet Muse, maar Throwing Muses. De band van de zussen Kristen en Tanya. Bright Yellow Gun hoorde hier bij King. Ik heb nog geen Bright Yellow Sun gezien vandaag. Misschien komt dat nog trouwens. Moet eigenlijk wel, want het is zomer. Tot 3 uur hoor je mij. Larissa en ik heb de lekkerste alternative rock voor je klaarstaan. Zometeen doen we het even rustig aan met Guns N' Roses. Maar eerst hoor je de nieuwste van de Wodan Boys. Dit is Blindsided op je zondagmiddag hier bij King.

gefeliciteerd. Je bent eindelijk ontsnapt aan de smakeloze bubbel van al die andere radiostations. King Alternative Rock Radio.

0: Beetje vreemd. Ja, dat was het eerste wat ik dacht toen ik The Mountain hoorde van de Gorillaz, het nieuwe album. Het is heel spiritueel. Het is een beetje experimenteel, denk ik dat je het ook al kan noemen. En het bleef niet echt hangen na dit dan wel met dat fluittoontje Orange County wat je net hoorde. Maar voor de rest, ja, ik weet het niet. Totdat ik het live hoorde bij Rock Werchter. Oh man, en als je dit live hoort, dan krijg je echt een hele nieuwe waardering voor dat album. Het is het echt waard om hem van A tot Z even rustig te gaan beluisteren. De Gorillaz hoorde je hier bij Kink.
1: Kink Bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: En wat je ook hoort hier bij Kink zijn bands. Natuurlijk. Wij zijn op zoek naar de beste bandshirts de hele zomer lang. Als jij een foto instuurt van jouw bandshirt en wij draaien de band en wij bellen jou ook nog eens op, dan win jij een Kink Special T-shirt. Zometeen gaan we er dus eentje uitzoeken, maar ik ben vooral heel erg benieuwd naar de bandshirt die jij hebt. Laat het weten via de Kink-app en wie weet heb ik jou zometeen aan de telefoon.
2: Kink. Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: En een luchtbed. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu. 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung. Nu bij Belsimpel.
10: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
11: Kink.

0: Mooi iets om in te geloven. Tenminste, dat doe ik wel. Ik denk dat het zeker gebeurt. Absoluut bij mensen die mij van rechts inhalen met 130 km per uur. Instant Karma en John Lennon hoorde je hier op je zondagmiddag.
1: Kink Bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Juist hem. Iedere 4 uur de hele zomer lang maak jij kans op een Kink Special T-shirt. En daar hoef je helemaal niet veel voor te doen. Het enige wat jij moet doen is een foto sturen van jezelf met een bandshirt. Of van een bandshirt wat jij bezit. Ik zie namelijk ook screenshots doorkomen van bandshirts die van Google zijn geplukt. Het is origineel, maar dat is denk ik niet helemaal de bedoeling. We gaan nog even kijken naar die spelregels. Maar goed, als jij een foto hebt gestuurd van jezelf of van je bandshirt en we draaien die band, dan win jij die Kink Special T-shirt. En gisteren kreeg ik een appje van Luca. Zij stuurde een foto van haar partner Kevin. En Kevin zag eruit alsof hij de hele wereld even zat was. Echt hartstikke sip. We gaan hem vandaag even bellen. Kevin, jij had gisteren een beetje een ongelukkige dag, volgens mij.
2: Ja, ik moest helaas mee naar een verschrikkelijke woonwinkel. Boulevard ding, weet ik het. In ieder geval kasten halen in een vreselijke relatietherapiewinkel.
0: Ja, precies. Nou, het is wel echt een winkel waarbij je relatie flink op de test gezet wordt.
2: Ja, en we moesten nog verder rijden ook dan we dichtbij zijn, want dan was het weer niet de voorraad.
0: Tuurlijk, of course. Dat hoort erbij. Hè. Ja, zo werkt dat nou eenmaal, blijkbaar.
2: Ja.
0: Maar je stuurde ook een appje van, nou snel naar huis. Ik moet snel mijn bandshirt aandoen, want ik wil natuurlijk die Kink Special T-shirt.
2: Ja, die wil ik heel graag. Zeker de special. Dus ik denk, dat bandshirt moet aan.
0: Precies. Maar gisteren werd het hem niet.
2: Nee.
0: Nou, vandaag heb je het weer geprobeerd. Je stuurt wel vaker appjes in de Kink-app. Volgens mij heb je favoriete band.
2: Ja, dat is er maar één. Dat is Muse.
0: Ja, daar heb je natuurlijk ook een shirt van. Goed shirt, trouwens.
2: Ja, bij gekocht op het Malieveld. Daar was ik natuurlijk bij.
0: Ach, gaaf.
2: Ja, dat is heel gaaf.
0: Ja, dat is wel heel erg cool. Ben je er ook dit jaar bij?
2: Jazeker. Nee. Ik heb de beste plekken die er maar te krijgen zijn, vind ik zelf. Dus helemaal vooraan.
0: Ja, dat zijn wel de beste plekken. Daar staat een prijskaartje, of daar is een prijskaartje alvast gehangen, denk ik. Maar worth it.
2: Ja, dat moet gewoon. Als er zijn, dan moet dat.
0: Ja, dat snap ik wel. Nou ja, dat Muse-shirt dat moet natuurlijk ooit een keertje in de was. Dus jij hebt die Kink Special T-shirt.
2: Kijk, top. Daar ben ik blij mee.
0: All right. Heel veel plezier ermee. En ook heel veel plezier bij Muse.
2: Ja, dankjewel. Gaat goed komen.
0: Doei.
2: Doei.

de lievelingsband van Kevin, die ook een mooi bandshirt van ze heeft. En daarmee de King Special t-shirt heeft gewonnen. De hele zomer maak jij nog kans op dat t-shirt. Blijf je bandshirt sturen via de Kink-app. Iedere 4 uur kiezen wij hier bij Kink een winnaar uit. En misschien heb jij wel een mooi shirt van Youngblood of Linkin Park. Die hoor je zo meteen, maar eerst hoor je Bad Religion hier op jouw zondagmiddag.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de aanslag in Berlijn zijn geen Nederlanders gewond geraakt. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken na overleg met de Duitse autoriteiten. Gisteravond reed een man met een bestelbus in op een groep Pride-vierders. Een vrouw werd gedood en er zijn 16 gewonden, voor wie een aantal er slecht aan toe is. In het Haagse Zuiderpark is gisteravond een man aangehouden. Die werd door een getuige aangewezen omdat hij een andere man ernstig zou hebben mishandeld. Die werd door omstanders gereanimeerd. Ze vonden ook een andere gewonde man. Beide zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. In Rotterdam is vanmiddag een stille tocht voor de 18-jarige jongen die vorige week tijdens de Vierdaagse feesten werd doodgeschoten in Nijmegen. Volgens de familie was hij een toevallig slachtoffer van zinloos geweld. Na de dood van de Rotterdammer begon een crowdfunding voor zijn uitvaart. Die heeft al bijna €30.000 opgeleverd. En de Spaanse premier Sanchez is op bezoek geweest in de provincie Avila, waar een grote natuurbrand woedt. Volgens hem gaat het blussen nu iets makkelijker, maar zegt hij erbij, er komen nog moeilijke uren aan. Ook op andere plekken in Spanje, zoals bij Madrid en Valencia, zijn branden. Tot nu toe is er één dodelijk slachtoffer. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land. Tussen de buien door kan de zon even schijnen en het wordt zo'n 23 graden. Aan de kust iets koeler. Morgen eerst buien, daarna droog en zonnig.
4: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Larissa Postma.
6: En in die zomer hoor je natuurlijk Youngblood. Ze komt eraan naar Linkin Park in India.

0: De Z-transformatie van Fisher. Die helpt bij het berekenen van betrouwbaarheidsintervallen in de wiskunde.
1: De zomer van Kink.
0: Nu moet ik er ook bij zeggen dat ik gemiddeld een 3,2 stond voor wiskunde tijdens de middelbare school. Dit zegt mij dus helemaal niks. Maar de band Fisher Z heeft dit als naam gekozen omdat het voor een hoop mensen niks zou zeggen. Dus laat muziek maar lekker spreken. Dat doet het. Marlies, hoorde je op je zondagmiddag en welkom. Tot 3 uur hoor je mij, Larissa, met meer muziek. Want dat is natuurlijk het allermooiste wat er is. Daar is mijn vriendin. Als ik dit zeg, score ik punten thuis. Zometeen muziek van Coldplay, maar eerst de Foo Fighters met een window van hun nieuwste album. Je hoort het hier bij Kink.

Kink Alternative Rock Radio. Wij beschermen je oren tegen nare indringers. Kink Alternative Rock Radio.

0: Als dit geen glimlach op je gezicht tovert, dan misschien wel de Arctic Monkeys. En die hoor je zo meteen hier bij Kink.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen vandaag nog geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Kink.
8: Dit is het station van U2.
0: Voeten van de vloer, dat ziet er goed uit volgens de Arctic Monkeys. I bet you

0: Dit zou illegaal moeten zijn. Ik denk namelijk niet dat je radio dit trekt op de zondagmiddag.
1: De zomer van Kink.
0: Twee grootheden achter elkaar. Zometeen die fantastische stem van Mary Clayton die haar longen uit haar lijf zingt op Gimme Shelter van de Rolling Stones. Echt, die uithalen van haar zorgen voor kippenvel zelfs bij 33 graden. Eerst hoor je Eddie Vedder met Society hier bij Kink.

pyjama en met de krullers in haar haar nog in de studio. Midden in de nacht uit bed gebeld door de Rolling Stones. Mary, please, please, will you sing with us on the record? Tenminste, nou ja, zo denk ik dat Mick Jagger klinkt. Mary die stapte de auto in en zat in de studio, of ze stond in de studio, gooide zo die uithalen eruit. Uithalen die zo ontzettend goed zijn dat Mick Jagger keihard wow riep. En die wow, die hoor je terug op de plaat. Die wow, die was trouwens meer dan terecht. Kippenvel tot het kleinste babyhaartje op mijn grote teen. Waanzinnig zeg. De fantastische Mary Clayton hoorde je meezingen op Gimme Shelter van de Rolling Stones. En we gooien het hier bij Kink over een compleet andere boeg. We gaan namelijk even naar het land waar Mary Clayton vandaan komt. En dat is Amerika. Wie ons daarheen brengt, dat hoor je zometeen na The Verve. Dit is Lucky Man op je zondagmiddag.

0: sporten. Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Hey jij daar, bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Duitsland is iemand opgepakt die te maken zou hebben met de aanslag in Berlijn. Dat meldt de regionale zender RBB op basis van anonieme bronnen. Het zou iemand zijn die de Iraanse nationaliteit heeft. De politie heeft dat nog niet bevestigd, maar zegt wel dat de dader een aanhanger is van IS. Na de aanslag hangen bij het Duitse parlement in Berlijn de vlaggen vandaag half stok. Veel politici zijn geschokt door de gebeurtenissen. Bondsdagvoorzitter Klöckner zegt dat fanatisme, terrorisme en haat nooit voet aan de grond mogen krijgen in Duitsland. In Geesteren, Overijssel, is een statushoudersgezin opnieuw slachtoffer geworden van geweld. Deze keer ging hun auto in vlammen op, meldt regiozender Oost. Eerder werd hun huis al een paar keer vernield. Politie onderzoekt de zaken. De burgemeester heeft het gezin steun beloofd. En inwoners van Bordeaux hoeven zich geen zorgen te maken dat ze de stad uit moeten vanwege de bosbranden. Dat is volgens de burgemeester niet aan de orde. Volgens hem woeden de branden zo'n 25 tot 30 kilometer van de stad. Er zijn in de regio al ruim 220.000 mensen geëvacueerd, ook vakantiegangers. Dan het weer van Weer Online. We trekken buien over het land. Tussen de buien door kan de zon even schijnen. En het is zo'n 23 graden, maar aan de kust iets koeler. Morgen eerst buien, daarna droog en zonnig.
4: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Larissa Postma.
6: Zometeen gaan we aan de praat, maar eerst Ramstein en Amer.

0: Try It Too, het nieuwe album van The Haunted Youth, met prachtige emotionele nummers, rammers en alles daartussenin, zoals Forget Me Not.
1: De zomer van Kink.
0: Die hoorde je net hier bij Kink. Tijd geleden waren ze bij ons in de Kink Live Bunker. Daar hebben ze akoestische versies van de nummers van dat album gedaan. En die zijn waanzinnig mooi. Je kan het allemaal terugkijken, terugluisteren via kink.nl/nieuws. Zondagmiddag is inmiddels in volle vaart. Larissa hier en tot 3 uur zijn wij samen om te luisteren naar de mooiste alternative rock. Zometeen een band die maar uit 2 leden bestaat, wat echt gewoon ongelooflijk is. Want er komt zo'n hard geluid uit. Ook Razorlight hoor je zo, maar eerst Supergrass en Moving.

0: Funky Lenny Kravitz. American Woman. Hoorde je hier bij Kink? Wat trouwens begint met de letter A.
1: Kink.
0: De eerste letter van het alfabet, de letter A. En de hele zomer gaan wij dat alfabet langs in het Kink ABC. Iedere 4 uur geven wij hier een gigadraai aan het Kink ABC-rad. Daaruit volgt een letter en aan jou de vraag welk nummer jij wil horen wat begint met die letter. Voordat ik die belangrijke verantwoordelijkheid aan je overdraag, moet je natuurlijk wel eerst weten met welke letter jij aan de slag kan. En daarvoor gaan we eerst even draaien aan dat rad.
1: W. Het Kink ABC.
0: De letter W. Nou, dit moet wel te doen zijn, toch? Het is makkelijker dan de X in ieder geval. En aan jou de taak om de nummers te appen via de Kink appbox die beginnen met de letter W. Zometeen hoor je Who Will You Follow van Evanescence. Dus die is uitgesloten. Maar voor de rest is het jouw feest. Kom maar door!
1: Kink.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One. Van Vodafone.
3: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
13: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: je een kleine reminder nodig hebben hoe dat alfabet ook alweer gaat, dan hebben wij hier bij Kink de oplossing. Luister goed. Nee, jongens, wacht even. Nee, tuurlijk niet.
1: Het Kink ABC.
0: Dit is het. Dit is hoe wij het alfabet kennen via het Kink ABC. Super simpel. Iedere 4 uur tijdens de zomervakantie geven wij een grote draai aan het Kink ABC-rad. Daaruit komt een letter en met die letter vragen wij aan jou om zoveel mogelijk nummers te verzinnen die jij graag wil horen op de radio hier bij Kink. Er zijn echt fantastische suggesties binnengekomen. Onder andere Hanzo die zegt Placebo, Where Is My Mind? Wacht, dat is toch van de Pixies? Of is dit dan een cover? Gerben zegt Whiplash van Metallica. Wat ik net al zei, de keuze was echt reuze in de Kink-app. Maar we gaan voor de suggestie van Monique. Zij wil graag Wonderwall horen. Ook Steve zijn suggestie komt eraan, net als die van Jeroen. Hij wilde graag Wet Leg horen met Wet Dream. Dubbel W. En dus dubbel zo lekker. Je hoort het nu in het Kink ABC. Dit is de letter B.
1: Het Kink ABC. Met de letter W.

0: De letter W in het Kink A, B, C, Led Zeppelin en A Whole Lotta Love.
1: De zomer van Kink.
0: En die Whole Lotta Love krijg je ook van Diane Kok. Zometeen tot 7 uur hoor je haar. En geef haar ook wat liefde, want het is haar verjaardag. Woehoe! Ik ben er volgende week niet. Ik heb even een weekje vrij. Mocht je meer over de programmering willen weten, check kink.nl/programmering. Ik laat je achter met de nieuwste van Queens of the Stone Age. En dat is ook de Kink XL. Terecht. Zoals altijd, leef je leven, doe geen kwaad en geniet een beetje. Larissa out.
1: Kink XL. Dit is de Kink XL.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De Duitse politie heeft iemand opgepakt die misschien iets te maken had met de aanslag van gisteravond in Berlijn. Hij zou volgens een regionale zender in het bestelbusje hebben gezeten dat inreed op een Pridefeest. Het is niet duidelijk of de opgepakte man de enige verdachte is. Bij de aanslag vielen 1 dode en 16 gewonden. Het Amsterdamse festival Milkshake besteedt vanmiddag aandacht aan wat er is gebeurd in Berlijn. Om 5 uur wordt een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Het COC denkt dat de aanslag een poging was om te intimideren. Maar dat laten we niet gebeuren. We gaan nooit meer terug de kast in, zegt het COC. In Geesteren, Overijssel, is vannacht een auto van statushouders in vlammen opgegaan en gedacht wordt aan brandstichting. Eerder dit jaar waren er al vernielingen aan de woning van het Syrische gezin. Dat woonde er toen nog niet, maar had het huis al wel toegewezen gekregen. De burgemeester noemt het nieuwe incident vreselijk. En de politie heeft in Rotterdam de handen vol gehad aan een automobilist. Die reed tegen het verkeer in en had ook nog eens te veel gedronken, meldt Rijnmond. Bij zijn aanhouding raakte hij zijn rijbewijs kwijt. Toen agenten hem later toch weer zagen rijden, liet hij zich niet zomaar pakken. Pas na 2 keer taseren kon hij worden aangehouden. Het weer dan van weer online. Vanmiddag trekken buien over het land met tussendoor ook af en toe zon. Het is 20 graden aan de kust tot 23 landinwaarts. Ook vanavond nog buien, net als morgenochtend. Morgenmiddag droog en zonnig en iets warmer dan vandaag.
10: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Diana Kok.
12: Met zometeen muziek van Editors, Racing Reds, de nieuwste van Violet Grohl.

Het is de zomer van Kink en dat betekent een aangepaste zomerprogrammering. Hallo, mijn naam is Diane. Normaal gesproken hoor je mij op zondagavond tussen 9 en middernacht. Maar nu dus in de middag. Tot 7 uur vanavond ben ik bij je en ik vier vandaag mijn verjaardag. Nou, dat is toch leuk, gezellig met jullie. Wie jarig is, trakteert. En nou heb ik niet de mogelijkheid om iedereen een gebakje te geven. Sorry daarvoor. Maar ik trakteer jullie op de beste alternative rockmuziek. Want daarvoor zijn we natuurlijk allemaal bij Kink. En zometeen een speelhalvuurtje wat gelit wordt door je ergste vijand. Welke tracks dat zijn, hoor je na Sam Fender. En die hoor je over zonder 4 minuten naar This Is Not A Love Song.

0: Arcade Fire Rebellion Lies. En dit was het speelhalfuurtje wat aangestoken werd door de track ervoor. Lit, My Own Worst Enemy.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Zometeen geef ik een Kink Shirt weg. Wil je een gloednieuw Kink Shirt winnen? Maak dan een foto van jezelf en jouw bandshirt en stuur die in de Kink-app. En heb je nou helemaal geen bandshirt of zitten ze allemaal in de was? Het nieuwe shirt is ook te koop in de Kinkstore. Check daarvoor eventjes kinkstore.nl. Hallo, je luistert naar Kink dus. Diane hier nog tot 7 uur op jouw zondagavond. Jouw alternative rock radio met zometeen Kings of Leon en ook Fatboy Slim hoor je zo.
1: Kink.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies... onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Pearl, pearl,
9: pearl. Ja?
10: Echt serieus?
11: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: En de zomer van Kink.
0: Met zometeen muziek van Fatboy Slim en ook Honey I'm Home ga je horen na Kings of Leon. Kink.

soms hoor je het al na 10 seconden dat het er een band is om eentje in de gaten te houden. Honey I'm Home is daar zo'n eentje van. Recht uit Amsterdam met een geluid wat je niet meer loslaat. Hyperspace Mountain hoorde je hier op Kink. En wat je hier ook zo meteen gaat horen is Muse. Zij komen in opstand en ook Florence Road komt er zo aan. Maar nu eerst een track waarin David Bowie verwijst naar zijn eigen cocaïneverslaving met We All Know, Major Tom's a Junkie. Dit is Ashes to Ashes.

0: nieuwste van Florence Road, Hanging Out So Dry.
1: De zomer van Kink.
0: Ja, en waar de zomer ook goed voor is, is lekker je was buiten ophangen. Al is vandaag misschien niet de meest geschikte dag daarvoor. Sterker nog, als ik vandaag mijn was op zou hangen op mijn balkon, dan mag dat niet eens. Dat staat namelijk gewoon in mijn huurcontract. Ja, een beetje ouderwetse regel eigenlijk. Een beetje uit de tijd dat je geen tv mocht kijken op de zondag en dat de winkels dicht waren en dat je je gras niet mocht maaien. Nou, heb ik van dat laatste met een balkon natuurlijk geen last. Maar toch, ja, gelukkig zijn de meeste regels wel met hun tijd meegegaan. Je zou kunnen zeggen, it's been a while sinds die nog van toepassing waren. Stained hoor je zometeen op Kink, net als Inhaler. Nu eerst Ash.

0: spelen.
1: Kom maar.
0: Ja. Au. En verzekerd zijn.
1: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia van Jumbo.
0: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken. Het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
8: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
10: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Bij de aanslag in Berlijn zijn veel meer gewonden gevallen dan tot nu toe bekend was. Het zijn er niet 16, maar 29. Sommigen zijn er slecht aan toe. Duitsland denkt dat de aanslag terreur was. De dader zou een aanhanger zijn van IS. De politie heeft hem nog niet te pakken. Er is wel iemand anders opgepakt. In het Como-meer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander die sinds gisteren werd vermist, meldt een Italiaanse nieuwssite. Een vader dook vanaf een boot het water in om zijn zoon te redden, maar kwam zelf niet meer boven. De zoon is nog in leven. Het lichaam van de vader moet nog worden geborgen. Tegenstanders van een asielzoekerscentrum hebben meerdere huizen beklad in dorpen bij Den Bosch. Op de gevel staan scheldwoorden die gericht zouden zijn aan de bewoners. Ze zouden bekend staan als voorstander van het AZC. Er waren eerder ook al demonstraties tegen de opvang. Zo werd de A59 geblokkeerd. En problemen op vliegveld Gatwick in Londen. De waterleiding is kapot, waardoor passagiers niet kunnen doorspoelen als ze naar het toilet zijn geweest. Ze kunnen ook hun handen niet wassen en waterflesjes vullen lukt ook niet. Gatwick zit midden in de zomerdrukte en wordt vooral gebruikt door prijsvechters als EasyJet. Het weer dan van weer online. Er trekken buien over het land met tussendoor ook af en toe zon. En het is 20 graden aan zee tot 23 landinwaarts. Ook vanavond vallen buien net als morgenochtend. Morgenmiddag droog, zonnig en iets warmer dan vandaag.
10: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Diana Kok.
12: Beastie Boys, Sabotage hoor je zometeen. En ook in Heler na Steent.

0: Inhaler, if you're gonna break my heart, op Kink.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Ja, de hele zomer lang kun jij bandshirts insturen. En daarmee vraag je dan ook de plaat aan. En dan win jij een okselfris en gloednieuw bandshirt. Nou ja, bandshirt. Kinkshirt, moet ik eigenlijk zeggen. En Job heeft dat gedaan. Die heeft echt een fantastisch shirt aan. En laten we even kijken of we met hem even kunnen bellen.
2: Met Job.
0: Hey Job, je spreekt met Diana van Kink.
2: Hey,
0: hi. Hey, ik zag een heel leuke bandshirt in de Kink-app binnenkomen.
2: Ja, nee, dankjewel. Ja,
0: ja. Vertel daar eens wat over. Is dat je favoriete band?
2: Een van de, zeker. Maar goed, de garderobe moet goed gevuld zijn met bandshirts natuurlijk. Hè.
0: Dus, ja, zeker. En ik zag dat je onderweg bent op vakantie. Wat voor bandshirts heb je dan nog meer in je tas?
2: Toevallig zit daar nog System of a Down in. Queens of the Stone Age, dat is allemaal van vorige week, van een concert in Düsseldorf waar ik geweest ben. Dat was een bizar goed concert. Queens of the Stone Age voorprogramma van System of a Down, ja, dat is te bizar voor woorden. Maar ja, nee, daar zijn ook al shirtjes gekocht. Wat heb ik er nog in zitten? Volgens mij nog een oud Idol shirt. Die is al helemaal vaal gewassen, die is eigenlijk tijd voor een nieuwe. Dus dat, ja, ik kom de vakantie wel door, denk ik.
0: Nou, jij zit helemaal goed met die bandshirt. En ja, wat leuk is, daar komt een shirtje bij. Niet per se een bandshirt, maar ik kan jou een Kinkshirt aanbieden. Gloednieuw.
2: Nou, fonkelnieuw, laat me komen.
0: Nou, super. En ik draai ook de Beastie Boys voor je.
2: Nou, top. Welke?
0: Sabotage, wat op je shirtje staat. Die gaan we horen nu.
2: Graag.
1: Kink Bandshirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.

0: Als er een band is die heel hoog op mijn to-see-list staat, dan is dat Higby wel. De band is in december weer te vinden in verschillende poppodia. Maar ik zie dat ze nog helemaal geen show spelen in Hedon Zwolle. Daar kom ik vandaan. Ja, mocht de boeker van Hedon nou toevallig luisteren, alsjeblieft, boek Higby voor een concertje. Want dat is fantastisch. Mensen uit Zwolle moeten dat ook gewoon horen. Ja, zometeen op Kink, de Black Rose. En zij zijn alweer jaloers. Je hoort ze zo.
1: Kink. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen vandaag nog geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
11: En de zomer van Kink.
0: Zometeen Alice Cooper, School's Out, Florence and the Machine. Maar nu eerst de Black Rose.
11: Kink.

Travels out for summer. Nou, dat klopt, want de zomervakantie is inmiddels overal begonnen. En vandaar ook de zomer van Kink, waar je nu naar luistert. Onze programmering is ietsjes aangepast. Het is ietsjes anders. En wil je nou precies weten wie je wanneer hoort, check dan even kink.nl/programmering. Mij hoor je nog tot 7 uur vanavond met de allerbeste alternative rock. Het is zomer, maar we duiken straks eventjes voor 3 minuten in de herfst. Paul Weller hoor je zometeen. En die ga je horen na POD, Youth of the Nation.

Het herfstige You Do Something To Me van Paul Weller. Kink. De volgende band die heet Cloud Surfers. En dat is niet te verwarren met Crowd Surfers. Ja, ik was laatst op een festival in Londen en geloof mij, dat is niet voor de week. Vooral tijdens de band Don Broco, joh, die Britten gingen helemaal los. De ene na de andere crowdsurfer kwam voorbij en ik stond vooraan bij het hek. Nou, nu ben ik nogal lang, maar ja, ik moest dus vooral bukken en hopen dat ik niet in één keer een kist in mijn nek kreeg. Ja, of zoals Kink-collega Larissa, wij stonden bij Iron Maiden in Antwerpen en zij ving vrijwel in haar eentje een vrij grote man op, zo ongeveer. En er ontstond in één keer een gat of zo. Niemand wist ook even wat hij moest doen. Nou, het is goed gegaan. Met Larissa is alles goed gekomen. Ze is oké. Zo meteen op Kink. Blood on Gang en ook The Warning. En dit zijn dus de Cloud Surfers.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Oh, ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
12: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
13: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In Berlijn is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aanslag van gisteravond op een Pridefeest. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De herdenking was bij de Brandenburger Tor. Er waren honderden mensen, sommigen met regenboogvlaggen. Er is straks ook een kerkdienst en een tocht door Berlijn. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar de dader en houdt er rekening mee dat hij naar het buitenland is gevlucht. Andere Europese landen, waaronder Nederland, houden de grenzen daarom extra goed in de gaten. De dader zou een aanhanger zijn van IS. Hij wordt verdacht van een terreuraanslag. In Rotterdam hebben 100

0: zon. Bij een westenwind is het 20 graden aan zee tot 23 in het binnenland. Ook vanavond, vannacht en morgenochtend nog buien. Maar morgenmiddag droog, zonnig en dan iets warmer dan vandaag.
1: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Diane Kok.
2: Met zometeen The Warning, a ritual ga je horen na Blood and Gang.
1: Kink.

voor vast veel mensen herkenbaar je ex weer tegenkomen na een breuk. Het is ongemakkelijk en vaak nog pijnlijk. En dan je ex ook nog zien met iemand anders. Nou, dan probeer je je emoties te onderdrukken. Je probeert je groot te houden. En dat is precies het scenario dat frontman Michael Jolet beschrijft. Sometime around midnight. Het bouwt langzaam op. Precies zoals de emoties in het verhaal. Het begint klein en ingetogen en mondt uit in een enorme uitbarsting van frustratie en verdriet. Ja, een gebroken hart. Het doet ontzettend veel pijn. Gelukkig slijt die pijn voor de meeste mensen ook met de tijd. En geen zorgen, we laten je niet met een gebroken hart achter. Misschien is muziek juist wel de pleister op de zere wond. Laat je in ieder geval geruststellen door de warme stem van Chrissy Hynde. De Pretenders hoor je hier op Kink. Don't get me wrong.

0: Grappig hoe muzikanten soms op het punt staan om een nummer weg te gooien of het niet uit te brengen. En zo ging het ook met Dreaming of You van The Coral.
1: De zomer van Kink.
0: Ja, ik vind het echt grappig, want het werd gewoon hun grootste hit, Dreaming of You. Ja, en dan willen ze die gewoon weggooien, omdat ze dat niet goed genoeg vinden. Ja, het kan raar lopen. The Coral dus op Kink, op jouw alternative rock radio in de zomer van Kink. En in die Kink-app kreeg ik een berichtje van Helle. Zij is momenteel aan het koken met Kink aan. Ja, het ziet er een beetje uit als lasagne. Lekker hoor, Helle. Het ziet er heel lekker uit. Nou, ik ben vandaag dus jarig. En vroeger betekende dat ik dan mocht kiezen wat we gingen eten. En vaak koos ik dan voor pilaf. En dat is een gerecht met persik en gehaktballetjes in een tomatensaus. En welk gerecht zou jij eigenlijk kiezen als jij het voor het zeggen had? Laat het me eventjes weten met een berichtje in de Kink-app. Dan hoor jij hier zo meteen Nothing en ook Snow Patrol.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar €1. Een voordelige zomer, dat is die ja. Van Jumbo.
1: De zomer van King.
0: Met zometeen muziek van Bush en ook Snow Patrol. Nu eerst Nothing But Thieves, Evolution.

0: Na maandenlang toeren voelde Gavin Rossdale zich compleet uitgeput. En dat gevoel verwerkte hij in Swallowed. Het is geen nummer over opgeven, maar juist overeind blijven als alles je even te veel wordt. Push hoorde je hier.
1: Diana Kok.
0: Ja, hallo, Diana hier nog tot 7 uur met zometeen de band van Gene Gallagher. Die hoor je over zo'n 4 minuten. Nu eerst R.E.M., The Imitation of Life, hoor je hier.

band van Gene Gallagher op Kink. En oh my god, ik zag laatst een foto van Gene. Dat is toch echt een kopie van zijn vader Liam in de jaren 90. Zo zeg. Goed, hier op Kink hoor je zometeen muziek van The Wombats. Maar nu eerst, how soon is now? Nou, dat is nu. De Smiths hoor je nu op Kink.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, nee.
3: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: With the OG.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
12: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau... bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: 6 uur. Kink. AMP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Een indrukwekkende herdenking in Berlijn voor de slachtoffers van de aanslag op een Pridefeest. Duizenden mensen hielden een minuut stilte bij de Brandenburger Tor, waar ook werd gezongen en speeches waren. Ook werden kaarsjes aangestoken en bloemen neergelegd voor de doden en tientallen gewonden. De burgemeester van Den Bosch vindt het onacceptabel dat zeker 10 huizen zijn beklad met anti-AZC-teksten. Hij is bij sommige bewoners op bezoek geweest en zag dat ze flink zijn geschrokken. De daders hebben ook auto's en verkeersborden beklad. En dat allemaal tegen de komst van een groep jonge asielzoekers. De enorme bosbrand in het zuidwesten van Frankrijk heeft al zeker 240 woningen verwoest. In het gebied Gironde hebben zo'n 220.000 mensen een veilig heenkomen moeten zoeken. Intussen hindert het vuur ook het verkeer. De snelweg tussen Bordeaux en Spanje is over een lengte van 60 kilometer gesloten. En in Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het gebeurde in het Europoortgebied op een overweg zonder spoorbomen met alleen knipperlichten. Door de aanrijding ligt de vrachtwagen op zijn kant met een wagon er deels bovenop. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Het weer dan van Weer Online. Buien met soms ook zon. Bij een westenwind is het 20 graden aan zee tot 23 in het binnenland. Ook vanavond, vannacht en morgenochtend nog buien. Maar morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan iets warmer dan vandaag.
13: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Diana Kok.
15: Met zometeen muziek van Eels en ook The Last Dinner Party. Nu eerst The Wombats.

De allernieuwste van The Last Dinner Party hoor je natuurlijk hier op Kink. En zometeen ook muziek van de Black Keys. En ook Lifehouse ga je hier horen. Nu eerst muziek van Eels. Dit is Susan's House.

0: Kink. En het is de zomer van Kink. We hebben een aangepaste programmering en we draaien 3 keer per dag aan een rad.
1: Het Kink ABC.
0: Het rad van het Kink ABC. Ik heb net het rad naar binnen gesleept. Want daar moet er zometeen even een slinger aan geven. Ja, en daar komt een letter uit en dan draaien we daar 3 leuke plaatjes van. En jij kan dus helpen bedenken welke dat zijn. Laten we eens even kijken waar het rad op uitkomt. Ik ga even eventjes een slinger geven. Letter A. Oh, nou, E-punk, dat is iets wat direct bij me binnenkomt. Vampire Weekend, dat zou zomaar een suggestie kunnen zijn. Of misschien wel All the Small Things van Blink-182. Laat me eventjes weten in de Kink-app welke titel met de letter A jij wil horen.
2: Kink. Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
1: En de zomer van Kink.
0: Zometeen hoor je hier muziek van Kaiser Chiefs en ook Pom na Red Hot Chili Peppers.

Onlangs stonden ze nog op de Zwarte Cross Kaiser Chiefs. En ik weet niet of je het op de socials hebt gezien, maar er stond een glijbaan bij het hoofdpodium. En Ricky, die ging tijdens I Predict a Riot daar vanaf. Ja, super grappig en verbazingwekkend ook hoe ver het bereik van zijn microfoon was ook. Kink. Ja, eventjes geleden draaiden we al aan het rad van het Kink ABC met de letter A. En bedankt voor alle suggesties. Alive van Pearl Jam kan natuurlijk niet ontbreken, zegt Peter. En Niek komt met A Force van The Cure. Maar nu eerst de suggestie van Ellen, Arabella. Dit zijn de Arts & Monkeys op Kink.

één van de meest sexy baslijnen aller tijden. A Forest van The Cure in Hekt Kink ABC. Kink. Morgen weer een nieuwe ronde in Kink ABC. Bij zowel Michiel, Erik als Mick gaat dit voorbij komen. Zometeen naar het nieuws. Het beste uit de Kink album top 1000. En daarmee sluit je het weekend echt wel heel erg fijn af. Bedankt in ieder geval voor alle felicitaties die binnenkwamen in de Kink app. En natuurlijk voor jullie gezelschappen op mijn kringverjaardag. Volgend weekend ben ik er weer, zaterdag en zondag. En dit keer tussen 11 en 3. Misschien hoor ik je dan. Ik wens je in ieder geval een hele fijne avond. Ik laat jou achter met de allernieuwste van Yard Act. En ik hoor jou de volgende keer.

Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer... kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur... en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend.

0: Jezus, lekker toch?
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
5: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Hey jij daar, bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
10: 7 uur. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. De Duitse bondskanselier Merz heeft een update gegeven over de mensen die gisteren gewond raakten bij de aanslag op een Pridefeest in Berlijn. Hij zei dat niemand meer in levensgevaar is. Bij de aanslag vielen een dode en 29 gewonden. Ze werd omvergereden door een bestelbusje. De dader is nog niet gepakt. Zolang de bosbrand in Zuidwest-Frankrijk niet onder controle is, mogen de geëvacueerden nog niet terug. In de Gironde hebben 220.000 mensen hun huizen moeten verlaten. Omdat het vanaf dinsdag ook nog eens flink warmer wordt, kan het nog wel dagen duren voor ze terug kunnen. Toeristen wordt afgeraden naar de Gironde te gaan. Bij een brand in de gevangenis van Brugge zijn 4 mensen gewond geraakt. Een gevangene had zijn matras in brand gestoken. Daarop werd de hele vleugel met tientallen gedetineerden ontruimd. 3 cipiers hadden te veel rook ingeademd en moesten naar het ziekenhuis. Net als de gevangene zelf. En de laatste etappe van de Tour de France is bezig. Een ingekorte rit, omdat politieagenten moeten helpen bij de bosbranden bij Bordeaux. Het peloton reed op zijn dooie gemakkie eerst een paar rondjes op de Champs-Élysées in Parijs en moet daarna klimmen bij Montmartre. Tadej Pogacar gaat de Tour vrijwel zeker winnen. Het weer dan van weer online. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt en enkele buien. Morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten.
10: Kink, alternative rock radio. Het beste uit de Kink album top 1000.
12: Kink.
10: Kink.
12: Nummer 26.

0: hadden jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
11: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
12: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Kink.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ja?
3: Echt serieus?
4: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
6: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
13: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De Duitse politie heeft de verdachte neergeschoten van de aanslag op een Pridefeest in Berlijn. Hij is dood. Er is uren naar hem gezocht en vanavond werd hij dan gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou een aanhanger zijn geweest van IS en eerder naar het buitenland zijn gereisd om zich aan te sluiten bij de terreurgroep. In Berlijn wordt al de hele dag gerouwd om wat er gisteravond allemaal is gebeurd. Mensen stonden stil bij de doden en 29 gewonden. Ze zochten troost bij elkaar bij de Brandenburger Tor. Bondskanselier Merz was bij een herdenkingsdienst in een kerk en legde bloemen neer op de plek waar de aanslag was. In het zuiden van Italië zijn 400 mensen met boten via zee geëvacueerd voor een natuurbrand. Het zijn vooral toeristen en strandgangers. De operatie is nog bezig en er moeten nog zeker 300 mensen in veiligheid worden gebracht. De brand woedt in de buurt van Foggia aan de Adriatische Zee. En de Tour de France, het is geen verrassing, is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de derde keer op rij dat hij de Tour wint en de vijfde zege in zijn carrière. Vanwege een politietekort door de bosbrand bij Bordeaux was de rit ingekort. De laatste etappe in Parijs werd trouwens gewonnen door de Nederlander Mathieu van der Poel. Het weer dan van Weer Online. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt met enkele buien. Morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Wordt dan 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album van 1000.
15: Kink.
13: Kink.
15: Nummer 703.

Kink. Het beste uit de Kink album top 1000.

0: Kink.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid...

0: hebben jullie aan zaterdag?
1: Oh, ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
3: vakantie!
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert
6: Heijn. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders grijp je mis.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
7: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In Duitsland is een einde gekomen aan de urenlange klopjacht op de verdachte van de aanslag op een Pridefest in Berlijn gisteravond. De politie vond hem in een buitenwijk van Berlijn en toen hij merkte dat hij erbij was, trok hij een mes en viel aan. De politie heeft hem toen doodgeschoten. De man zou gisteravond met een bestelbusje op bezoekers van het Pridefeest zijn ingereden. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. Het feest werd meteen gestopt en iedereen moest naar huis. Vandaag werd stilgestaan bij de aanslag. Duizenden mensen zochten troost bij elkaar bij de Brandenburger Tor. En er was een kerkdienst. In Den Bosch is vanavond een politieactie geweest, meldt Omroep Brabant. Er zou op straat zijn geschoten en agenten in kogelwerende vesten rukten massaal uit. Even later viel de politie een huis binnen, maar het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Er zou niemand gewond zijn geraakt. En de Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel heeft de slotetappe van de Tour de France gewonnen. In een zenuwslopende finale won hij met een wiellengte voorsprong de sprint van Jasper Philipsen. Tadej Pogacar heeft de Tour gewonnen. Het was de 5e keer en daarmee is hij gedeeld recordhouder. Het weer dan van weer online. Vanavond en vannacht vallen er enkele buien. Ook morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Bij maxima van 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten.
7: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Kink.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar.
4: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
3: Maar mee. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
4: Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Nu bij BelSimple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimple.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert Heijn.
7: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De burgemeester van Berlijn is trots op de politie die vanavond de verdachte van de aanslag op een Pridefeest vond. De verdachte verzette zich met een mes waarop agenten hem doodschoten. De burgemeester vindt het geweldig dat hij binnen 24 uur al werd gevonden. Bij de aanslag viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond. De slachtoffers van de aanslag worden dinsdag herdacht in Amsterdam. Dat gebeurt 's avonds om 8 uur bij het homomonument bij de Westerkerk, meldt AT5. Volgens de organisatie is iedereen welkom om bloemen te leggen en een kaars te branden. Ook zullen er mensen spreken die bij de aanslag in Berlijn waren. Een Syrisch gezin in het Overijsselse dorp Geester is voor de zoveelste keer doelwit geweest van vernielingen. Vannacht ging hun auto in vlammen op, vermoedelijk door brandstichting. Dit voorjaar werden al een paar keer de ruiten van hun huis ingegooid, nog voordat ze kwamen wonen. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over. En Max Verstappen had nooit gedacht dat hij het zo goed zou doen bij de Grand Prix van Hongarije. Hij werd tweede en bedankte het team voor al hun werk en goede strategie. Max voegde er wel aan toe dat er nog een hoop werk aan de winkel is, want de auto is moeilijk te besturen. Hij mopperde er het hele weekend over. Het weer dan van Weer Online. Vanavond en vannacht enkele buien. Ook morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Bij maxima van 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten.
7: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: is voor waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
5: Nu bij BelSimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
6: Kink. Dit is het station van Massive Attack.

0: Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus.
7: Wow.
6: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
9: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
10: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de dood van de man die verdacht wordt van de terreuraanslag in Berlijn is er geen dreiging meer, dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. Wel is er nog iemand in beeld bij de opsporingsdiensten, maar het is nog niet duidelijk of die iets met de aanslag op de Pride in Berlijn te maken heeft. In de Groningse plaats Sappermeer is een aardbeving gevoeld. Die had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen van mensen bij wie alles in huis begon te trillen. Bevingen in Groningen komen door gasboringen. Hoewel er al een tijdje geen gas meer wordt gewonnen, kunnen aardbevingen nog wel voorkomen. In Made is aan het begin van de avond een man zwaar gewond geraakt na een val met een elektrische step, meldt Omroep Brabant. Waarschijnlijk ging het mis bij het oversteken. De man was niet meer aanspreekbaar en ligt in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een weg waar de afgelopen maanden 2 fietsers omkwamen. En een oude bekende keert waarschijnlijk terug op de Nederlandse voetbalvelden. Het is oud-Ajaciet Dusan Tadic. Het AD schrijft dat hij bijna rond is met NEC, dat het vorig jaar zo goed deed in de competitie. NEC hoeft niks voor Tadic te betalen, want zijn contract bij zijn club in de Emiraten is afgelopen. Het weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Morgen eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden.
11: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
1: Odido. Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Goed nieuws over de grote bosbranden niet ver van Madrid. Die zijn volgens Spaanse media na dagen onder controle. Wel zal het daar voorlopig nog blijven branden. Ten westen van Madrid is al 50.000 hectare natuur verwoest. Dat is een gebied zo groot als 2 keer de gemeente Amsterdam. Een steun in de rug voor de queergemeenschap. In Berlijn is de Brandenburger Tor verlicht in de kleuren van de regenboog. Dat is een dag na de terreuraanslag op de Pride in Berlijn. De man die de aanslag zou hebben gepleegd was een moslim-extremist die na een klopjacht door de politie is gedood. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca is opnieuw gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze vinden dat het toerisme op Mallorca uit de hand is gelopen. Er zijn zoveel vakantiehuisjes dat er minder plekken zijn voor de lokale bevolking om te wonen. Ook zorgen toeristen voor veel overlast. En de Tour de France is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Maar in ons land gaat het vooral over de mooie etappezege van Mathieu van der Poel in Parijs. Die kwam met een laatste versnelling net voor het peloton over de finish op de Champs-Élysées. Volgens Van der Poel was dit een van zijn mooiste overwinningen. Het weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, het koelt af naar een graad of 15. Morgen eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon en het wordt zo'n 22 graden. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds meer studenten willen via een opleiding bij de universiteit leraar worden. Volgens Dagblad Trouw zit het aantal universitaire lerarenopleidingen voor de basisschool en middelbare school flink in de lift. Het afgelopen jaar waren er bijna 14% meer inschrijvingen dan het jaar ervoor. Er is volgens een Duitse minister geen dreiging meer nu de man die verdacht wordt van de aanslag op de Pride in Berlijn dood is. Hij kwam om het leven bij een vuurgevecht met de politie. De opsporingsdiensten hebben nog wel een andere verdachte in beeld, maar het is niet duidelijk of die echt iets met de aanslag te maken heeft. Na dagen blussen lijken de grote bosbranden ten westen van Madrid onder controle. Volgens Spaanse media zijn veel vuurfronten nu ingedampt. Ook op andere plekken in Spanje zijn natuurbranden. In 3 regio's zijn 90.000 mensen geëvacueerd of ze zijn opgeroepen om binnen te blijven. En in de Groningse plaats Sappermeer is een aardbeving gevoeld. Die had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen van mensen bij wie alles in huis begon te trillen. Bevingen in Groningen komen door gasboringen. Hoewel er al een tijdje geen gas meer wordt gewonnen, kunnen aardbevingen nog wel voorkomen. Het weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden.
0: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goeiedag, ik ben Michiel Frazenstorm. Amerika en Iran hebben gezegd dat ze elkaar tijdelijk niet meer aanvallen en daar reageert de oliemarkt meteen op. De olieprijzen die eerst nog hard omhoog gingen, zijn nu flink aan het dalen. Wat we daarvan precies bij ons gaan merken aan de pomp is nog even afwachten. Steeds meer studenten aan de universiteit zien zichzelf wel voor de klas staan. De krant Trouw schrijft dat het aantal inschrijvingen voor een universitaire leraaropleiding vorig jaar is toegenomen met ruim 13%. Dat is een opsteker voor basisscholen en middelbare scholen, want er is nog altijd een lerarentekort. In Berlijn is de Brandenburger Tor verlicht in de kleuren van de regenboog. Het is bedoeld als hart onder de riem voor de queergemeenschap. Zaterdagavond was er op de Pride in Berlijn een terreuraanslag met een dode en veel gewonden. De man die de aanslag zou hebben gepleegd is na een klopjacht door de politie gedood. En voetballer Dusan Tadic komt terug naar de Eredivisie. Volgens verschillende media staat hij op het punt om een contract te tekenen bij NEC, dat meedoet in de voorronde van de Champions League. Tadic speelde in ons land eerder voor Groningen, Twente en Ajax. Vorig seizoen kwam hij uit voor een club uit de Emiraten. Het weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.